Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerden dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dag luisteraars.
1: Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alles.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerden dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Martin. Hallo Martin.
9: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: Big Fish, Land of Make-Believe uit 82. En dat meisje op het eind is de toen 11-jarige Abby, dochter van platenbaas Bill Kimber. En dit was een protest tegen het beleid van die Iron Lady. Martin's Music Show. Woensdag, goedemorgen.

Ja, het weer is daar vast beter. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Peter Allen hoorde uit 1978, I Go To Rio. Donna Hightower daarvoor, If You Hold My Hand uit 1973. En de eerste was een eendagsvliegje, Grand Funk Railroad, met Some Kind of Wonderful uit 1979. De goudzouwe hoor je hier. Dit is Martin's Morning Music Show.

Het is gehaktdag. En we hadden The Move uit 1967, Night of Fear. Bing Crosby helemaal uit 1944, Swinging on the Star. Later op de plaats gezet door Spooky and Sue. En Diana Ross en The Supremes was de laatste. Come See About Me uit 1965. Muziek hebben we uit de top 10.000 van de 20e eeuw. 7:30 AM, 13:95.

Dit is hem. Dit is Seabreeze met je dagelijkse portie gauw ouwe. Doeman hadden we uit 1984, Macho. Crash daarvoor uit 1988, House Arrest. En de eerste was van Godly & Cream, eerder van 10cc. An Englishman in New York was een hit in 1980. Luisteraars, dit zijn The Fools. Going Back in Time.

Als het regent in mei, is april voorbij. En net als de show bijna. Owen Juice Jones was dat in 1987, The Rain. Lulu daarvoor met Shout uit 1964. En de eerste van de laatste drie was van The Fools. Going Back in Time uit 1974. Sophie B. Hawkins heb ik nog voor je met Right Beside You uit 1995. En los Netto's Bazaar uit 1983. Fade away. Dan doen we. Dank voor de landissie. Veel plezier met de collega's.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij het telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
9: Goedemorgen.

0: mooie hoge stemgeluid van Maggie Reilly samen met Mike Oldfield en dat mooie nummer uit 1984, Two Friends. En het komt van het album Discovery, uitgebracht in 1984. Dan kan Martin van Gampen voor zijn voorgaande uur zijn morning music show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest, we moeten weer aan het werk. En dus uit bed en dan zeggen wij...
1: good morning, sunbeams will soon smile through, good morning.
0: Goedemorgen, het is alweer woensdag de 23 september 2026. Het gaat hard hoor, we lopen alweer richting oktober. En vandaag in dit programma natuurlijk de Morgenster. Zo rond 20 over 8 krijg je van mij een aantal aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan krijg je de uitslag van de Morgenster. Nou, is dat geen goede morgens, dan weet ik het niet meer. We gaan lekkere muziek draaien en straks natuurlijk de opgave Morgenster. Als je het spelletje nog nooit gespeeld hebt, het is heel makkelijk. Ik ga je een aantal aanwijzingen geven die leiden naar de oplossing van de Morgenster. Het kan een band zijn, het kan een artiest zijn. Het maakt allemaal niet uit. En dan is rond 8:40 krijg je dan van de uitslag. En draaien we een mooi plaatje van diezelfde Morgenster. Maar nu eerst muziek uit 1982. Ja, je hoort ze al op de achtergrond. Mooi koperwerk van de formatie Softswell. En terug naar het jaar 1982, het jaar dat ik getrouwd ben. Dit is Torch hier op Radio Sybris. Goedemorgen nogmaals en leuk dat je luistert.

Softail, een Engels synthesized duo. Daar bestond uit Mark Almond, hij deed de zang. En David Ball, hij zat achter de synthesizers. En hun wereldwijde hit hadden ze in 1981 met Tainted Love. Een cover van een nummer uit 1984 van Gloria Jones. Maar je hoorde zo net Torch uit 1982. Ja, straks de opgave van de Morgenster. Maar we gaan eerst een zangeres draaien. Die komt uit Duitsland en ze is heel bekend van het nummer Maria Magdalena. Maar die ga ik niet draaien. Want Maria Magdalena kwam uit 1985. 3 jaar later bracht ze een nieuwe album uit. En die heet Secret Land. En daarvan is dit de titelsong.

0: Ja, we zijn weer toe aan de aanwijzingen voor de morgenster van deze morgen. En vandaag zoeken we een Amerikaanse band. Eigenlijk een Amerikaanse rockband. Ontstaan in 1961 in Hawthorne. En dat ligt in het zonnige Californië. Ontstaan door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson. En hun neef Mike Love. En schoolvriend Al Jardine. En de band heeft iets te maken met, je hoorde het eigenlijk al, het zijn eigenlijk allemaal jongens. De band heeft ook iets te maken met strand, met zon, zee, eigenlijk alles met Californië. Wil jij weten welke band dat we zoeken, blijf dan luisteren naar De Ruit. Straks zo rond de 8:40 ga je horen welke band we zoeken.
1: De Ruit, woensdagochtend op Radio Seabreeze.

ik heb een trieste mededeling. Het is vandaag geen zondag, het is pas woensdag. We moeten nog 3 dagen aan de slag. En dan is het weekend. Dan is het zaterdag en dan wordt het zelf weer zondag. Je hoorde Rob de Nijs uit 1980 met het mooie nummer Zondag. En daarvoor de formatie Toto met het album Toto 4. En daarop stond dit mooie nummer Afrika uit 1982. Nog geen tijd voor het oude nieuws. Nee, we gaan nog eventjes een mooi plaatje draaien van Timmy Euro. Eigenlijk een beetje een zielig plaatje, moet je heel eerlijk zeggen. All Alone Am I.

0: Waarschijnlijk is het wel weer goed gekomen, maar ze is eventjes alleen geweest. Timmy Euro in 1982. En dat brengt ons bij de oude nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag berichten gevonden uit het verleden van 23 september. 1973. Juan Perón komt opnieuw aan de macht in Argentinië. 1932. Hejaz en Neid worden samen het Koninkrijk van Saoedi-Arabië. In 1884 patenteert de Amerikaanse statisticus Herman Hollerith zijn mechanische optelmachine. Nog twee oudjes heb ik. In 1875 wordt de Amerikaanse crimineel en later zeer geromantiseerde William Bonney, oftewel Billy the Kid, voor de eerste keer gearresteerd. Na diverse veroordelingen en dito ontsnappingen zal hij op 14 juli 1981 in een vuurgevecht onder aanvoering van sheriff Pat Garrett worden doodgeschoten. In 1868 verklaart Puerto Rico zich onafhankelijk van Spanje. Dit was mijn selectie met nieuws uit het verleden van 23 september.

De groep Foreigner. Ze komen uit Amerika en uit Engeland. En bestaan onder andere uit Mick Jones, Ian McDonald en Lou Gramm. En stonden met de B-Sits lang in Nederland, in de Nederlandse hitparade. Ook deze uit 1984. I Know What Love Is. Ja, heerlijke muziek op de radio in de vroege ochtend van de 23e september 2026. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ja, het lag er eigenlijk al een beetje heel dik bovenop. Als ik zeg dat het strandjongens zijn, dan moet je het al bijna weten. We gaan nu naar een land wat heel laag op de wereldlabel ligt, namelijk Australië. En daar komen ze vandaan. Men at Work. En ze hebben het er ook over. Down Under.

mannen van Men at Work. Die blijven nog wel even down under, oftewel in Australië. Een lekkere hit hoor. Een van de grootste, denk ik, die ze ooit uitgebracht hebben. Maar die brengt ons natuurlijk bij de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Het lag er zo dik bovenop. Natuurlijk de strandjongens, oftewel de Beach Boys. Nou, dat moet iedereen goed gehad hebben. En dan verdien je dat applaus. Nou, ze hebben een hele mooie hit gemaakt in 1970. Ik hoop niet dat je momenteel daar last van hebt. Tears in the Morning, The Beach Boys.

toepasselijk. Een September Morn van Neil Diamond, uitgebracht in 1979. En het is ook nog september. De 23e september. Woensdag de 23e september. En het is ook op single uitgebracht. En aan de B-kant stond I'm a Believer. Die kennen we natuurlijk ook nog wel. Ook van de Monkees werd dat later uitgebracht. En dit? Ach, ook een mooi verhaal. Het past ook wel een beetje bij de tijd. Alhoewel, we krijgen nog een mooi najaar waarschijnlijk. Maar hij is wel voorbij, die mooie zomer. En we hebben een prachtige zomer gehad, hoge temperaturen. Dit is Gerard Cox en hij zong het in 1973.

vorige sterren kwamen natuurlijk uit Californië. Dat waren de Beach Boys, maar deze man niet. Hij komt uit Gibraltar en zijn naam is Albert Hammond. En hij maakte deze hit in 1972. It Never Rains in Southern California. Kunnen we nog één vocale doen? Ja, we kunnen zeker nog één vocale doen. We gaan naar het Songfestival van 1983. Toen won Luxemburg met een Française en haar naam was Corinne Hermès. En ze had het over C'est la vie est un cadeau. Oftewel, het leven is een cadeautje.

winnares van het Eurovisie Songfestival in 1983. Ik zei het al, ze kwam uit voor Luxemburg, maar ze kwam uit Frankrijk. C'est la vie, est un cadeau. Maar de tijd dringt en het is al bijna 9 uur. Dat betekent dat ik hoogte tijd is om afscheid te nemen. Want hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. En dit programma is er morgen weer. Dan met Anne Zijlstra. En hij heeft ook weer lekkere muziek. Een nieuwe morgenster en ook weer oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. En wij treffen elkaar zaterdagavond weer met de Saturday Night Train. En anders zondag met Music Memories. Ik zeg een hele mooie woensdag. Blijf lekker luisteren en geniet van de programma's van mijn collega's. Dag, dag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
8: The greatest music ever made. Classic hits.
9: Seabreeze. Seabreeze AM.

Eddie Hodges, I'm Gonna Knock On Your Door. Het begin van maand voor de kindermuziek. Het is woensdag en dat betekent dat we eruit kwamen. Natuurlijk met vriend en collega Milko Roodnat. Helemaal in de Achterhoek. Ja, heerlijk in zijn nieuwe huis. En volgens mij is het geweldig. Het klinkt door in zijn programma's. En ik ben er tot 10 uur met een reis door al die mooie muziekjes. En we gaan naar 1967. Waterloo Sunset, The Kinks.

Burnett en Stand By Your Man. En dat allemaal bij Maatwerk in de Muziek op deze woensdag. En Laat Me van Ramses Shaffy. Ja, dat hoorde ik bij Milko in het programma. En ik ben een fan van Mama's Jasje, de Belgische formatie. En die spelen het ook, alleen net een klein beetje anders.

0: String.
1: Sandy Shaw en de Puppet on a String. We gaan naar 1961. Los Machucambas en Pepito.

heerlijk, hè? Die klanken van Los Macho Cambos. Pepito uit 1961. En we gaan naar Chubby Checker. Misschien weet je dat nog. In 1964 trouwde hij met Rina Lodders. De Nederlandse Rina Lodders. En zij was Miss World. En ja, ze wonen in Amerika, vlakbij Los Angeles, geloof ik, in de buurt. En in 1961 had hij een hit, Chubby Checker, met Let's Twist Again.

Robert Jagger. Haar Last Twist Again. En ik zei net dat Rina Lodders en hij in Amerika woonden. Dat klopt. En ik zei in de buurt van Los Angeles. Nou, er werd onmiddellijk gereageerd. Nee, in de buurt van Philadelphia. We zijn weer helemaal bij. En wij gaan naar San Francisco.

1962, Bobby Vinton, and Roses Are Red, My Love. En we gaan naar 1962, The Surfing Safari van The Beach Boys.

blijft het lekker. Die muziek uit de jaren 60, de Beach Boys. En ja, jaren 60, ook Manfred Mann. The Mighty Queen. Uit 1967, denk ik.

mijn Ferdinand en Marty Quinn. We gaan naar 1982. Als ik het heb over de Twilight Zone, dan kun je het alleen maar hebben over Golden Earring. Geschreven nummer door George Cormans.

The Four Tops and Don't Walk Away. En dat brengt me bij een nummer van Jacques Brel, Ne me quitte pas. Maar nu in het Nederlands, gezongen door Lisbeth List. En dan heet het natuurlijk Laat me niet alleen.

toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

track record, Roger Glover and Guests, Love Is All. En ja, de zon schijnt niet zo goed vandaag in het noorden. En af en toe een buitje. Ja, het kan gebeuren natuurlijk allemaal. Maar ik vond het toch aardig om Nana Mouskouri te gaan draaien. Guten Morgen, Sonnenschein.

Adam Oskori. Goedemorgen, sunshine. Ja, in het noorden valt het dus vandaag een beetje tegen. Maar in het zuiden is het in ieder geval mooi weer, begreep ik. We gaan naar 1972 voor de laatste plaat. Want ja, het zit er bijna weer op. Maatwerk in de muziek. Straks om 10 uur natuurlijk koffiecompleet met Tom Polderman. En ach, ik ben er morgen gewoon weer met Maatwerk in de muziek tussen 9 en 10. En die laatste plaat, Le Lac Majeur. Mort Schumann, weet je dat nog? Maak het van je dag. En wie weet dan morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hele muziek van de Birds, ja. Turn, turn, turn, there's a time. Ja, heerlijk. En dat allemaal op uw favoriete radiozendertje. Ja, hoe kan het ook anders? Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: Dit is Ton Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelliger.
0: Weet u wat ik wel zou willen hebben, laatste vrienden? Dat ik een mooie boom in mijn tuin had waar limoenen aan groeiden. Oh, dat lijkt me heerlijk. Hier is een leuke plaat van de Seekers. Het gaat erover, hè? Luister maar eens.

lekker hè. Ja, de Lemon Tree van niemand minder dan de Seekers. Uit 1964 alweer. Ja, wat was een fantastische groep. En wat is het jammer dat groepen als de Seekers ja, helaas niet meer bestaan. Ja, de muziek tegenwoordig is toch iets anders dan toen die tijd in 1964. Ja, dat geldt ook voor de volgende plaat die we voor u in petto hebben. Een dame. Ja, we kennen er allemaal van waarheen, waarvoor. Maar ze had veel meer in haar mars hoor.

0: Geweldig, hè? Ja, een dame die haar weer niet kent. Ik heb het over Mieke Telkamp. Ja, het is allemaal wat. Een fantastisch mens was dat, hoor. Eerlijk is eerlijk. En ik heb haar persoonlijk gekend. En ik kan je vertellen, ja, ze bracht altijd leuke dingen. En ze was altijd vrolijk als je er tegenkwam. Ook dat nog, dat is ook belangrijk.
1: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. De hele week koffie compleet tussen 10 en 11.
0: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11 met ik, zei de gek, Ton Polderman.

0: Seven Hermits, een keer een andere uitvoering dan u gewend bent van die fantastische nummer, laten we eerlijk zijn. Ja, wat is het mooi allemaal hier bij Radio Seabreeze. Gezelligheid kent geen tijd, toch?
1: Er is niet.

Heerlijk plaatje met de Righteous Brothers. En ja, dat is ook weer een lekkere ouwehoor uit het grijze wijze verleden. Het nummer heette Rock'n'Roll Heaven. Ja, wat een mooie plaat was dat hier op Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet. Want daar doen we het allemaal voor, hè. Ik weet het niet hoor, maar ik hoor mijn hart een beetje kloppen. Yesterday. Jongens.

0: zakenboek.
1: Ja, zo gaat het in. Erik, daar goes my heart again. Ja, van je klop, klop, klop. Binnen, zeggen ze dan. Oké. Okay. Ja, het is allemaal wat een fantastische, leuke plaat er zit. En ja, alweer een oudje van Fats Domino. There goes my heart again. Ja, jongens.
2: Koffie.

Weet u wat er zo lekker is van een koffie compleet? Koffie compleet. Polderman toch? Nou, ik ga het u vertellen, je blijft er wakker bij. Hoewel je haast zou denken dat ik in slaap gevallen was. Als je dit zou hoorde. Jongens.

0: Goeie vida, ja, ja. Plaatje van de Gibson Brothers. En dat is ook weer lekker goud, oud en vertrouwd hier op Radio Cybris, Europe's number one.
1: Get a little bit of coffee drinken.
2: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cybris koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cybris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
4: Goedemorgen.
5: Vandaag met Tom Bolderman.

zeggen, alle vrachtwagenchauffeurs ook onder u op het ogenblik. Van, we gaan nog niet naar huis, dus je moet nog een heleboel af gaan leveren. Her en der in de landen. Dit was Kees Haak op zijn motorfiets, geloof het of niet. Want hij is gek op motorrijden. En ook op zingen. Want het zoontje van Nico Haak destijds. En hij heeft Honky Tonky Pie. En is hij gewoon lekker helemaal opnieuw uitgebracht. En dat is toch leuk? Ja.

0: Ja, de familie van elkaar, hoor. Sister Fletcher zou zitten. Ja, nou, we weten het zonder enige twijfel allemaal. Wat ook een grote familie van elkaar is. Nou ja, hoewel, ik denk niet dat het echt familie is. Maar in ieder geval, de 6 medewerkers van BZN, de band zonder naam. Ja, nou, die kunnen er ook wat van, hoor. Nou, zeker weten.
1: Put your radio on. A radio sea breeze. Put your radio on.

0: bedrog, hè? Dat weten we allemaal. Ja, fantastisch mooi nummer van BZN. Ja, de nieuwste plaat die ze ooit hebben uitgebracht. En ik denk dat het een plaatje is wat enorm veel succes heeft op het ogenblik. En wat her en der op nummer 1 staat, dat kan haast niet uitblijven.
1: De grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie.
0: Radio Seabreeze AM 1395 en 1098. Ja, als jij maar bij me bent, want dat is belangrijk.

Monniken. Danny de Munk, als jij maar bij me bent. Nou, dat is, hij wordt jaren geleden hoor, dat hij het plaatje heeft opgenomen. Toen was het nog een jonge Danny. Kent u hem nog herinneren als Siske de Rat? Ja, nou, ik denk zo'n beetje dat het uit dat tijdperk is. Zo'n beetje, denk het wel, denk het wel, denk het. Even nemen hoor, we gaan de trein nemen. Hey, kom op.

0: trein. Weet je nog vroeger, laatste vriend, als je met Early Morning Train ging, dan ja, ging je die trein zitten en dan zat er iemand tegenover je. Over het algemeen, tegenwoordig is dat volgens mij niet meer, maar vroeger kon er nog iemand tegenover je zitten en dan zat je even te knipogen en even een beetje te lachen en zo. En op een gegeven moment raakte hij aan de praat. Ja, dat was leuk over het algemeen. Tegenwoordig, als ze in de trein zitten, dan zitten ze allemaal met zijn ding op hun kop. Het liefst nog met een van die grote hamburgers die ik hier in de studio ook op mijn hoofd heb. En ja, dan zitten ze alleen nog maar op die telefoon te kijken en ja, dat flirten in de trein zit er allemaal niet meer bij, hè? Dus afgelopen die tijd.
1: Dit is Koffie Compleet met Tom Polderman.
0: Het is wel dat je het weet, Koffie Compleet op Radio Seabreeze.

Ja, Sam Cooke was dit en You Send Me. Nou, oké, ook doen, hè. Mij een mailtje sturen. Gewoon naar ton@radioseabreeze.nl. Ton, Theodor, Otto, Nico en dan @radioseabreeze.nl. Seabreeze schrijf je als volgt. Radio, ja, dat is niet zo moeilijk. En dan Seabreeze, SEABREEZE. En dan .nl. Dus SEABR, ja, SEABREEZE. Seabreeze. Nou, dan weet ik zelfs niet meer. Nou ja, oké. Okay. Kijk maar even op onze site, dan zie je het vanzelf. Oh, het is allemaal wat. Kan ik Radio Seabreeze niet meer spellen, zeg. Ik ga het nog een keer vertellen. SEABREEZE.nl. Ton@radioseabreeze.nl. Oké, okay, dan kan je altijd een mailtje sturen. Dat is hartstikke leuk. Oh, jongens. Ik had er zelf ook moeite mee om het te spellen. Het is wat. Hey, we gaan afscheid nemen van luisteraars. U hoort het al. De eindtune heeft ingezet. Dus het houdt in dat het bijna 11 uur is. En dat doen we een afscheid nemen met Kees Plans. Met een heel mooi nummer van hem. Wat die ooit gemaakt heeft. Staat op zijn album A Boy From Nowhere. En u kunt gaan luisteren naar I'll Never Close My Heart. Zometeen veel plezier met Wiebe. Dag!

0: nieuws van 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hallo,
10: daar zijn we weer!
9: Jongen, wat een
10: herrie
9: met je!
10: Koud, hè? Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Oh, mijn schaap, de gek! Echt zo heftig, hoor!
12: Luid
9: genoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw. Binnen zonder kloppen. Waar is iedereen dan? Hallo?
11: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
14: Kom op.

0: 3098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze-dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je deze keer genieten van de drive-in show hits uit 1980. Gemaakt door een internationaal gezelschap bestaande uit Dan Hartman, Kelly Marie, Patti LaBelle, The Rolling Stones, Boney M, Earth and Fire, Olivia Newton-John, The Detroit Spinners, Diana Ross, Lips Inc., The Gibson Brothers en we begonnen de show met Maywood en Late at Night. Het was voor het Friese duo hun derde single en eerste nummer 1 hit. De zusjes Alice May en Cameron Woods, pseudoniemen van Ali en Doet hij de Friese uit Hellingerga, besloten na de Carina's, Colt 45 en de Lady Pops in 1979 verder te gaan als Maywood, hun artiestenachternamen samengevoegd. Ze waren populair in eigen land, maar ook in Duitsland, Polen, Japan en Korea. En zelfs in Spanje verscheen een LP in die taal. Het duo werd in 1981 door Konamis onderscheiden met de zilveren harp. De tweede single in de show is van Lips Inc. met de nummer 1 hit Funky Town. De disco-funkgroep zetelde in Minnesota en was een project van Steven Greenberg, Cynthia Johnson en David Rifkin. Van de single gingen er meer dan 2 miljoen over de toon.

In het eerste triootje Danceable Hits from the 80s non-stop zijn te gast de Gibson Brothers en Kesha Mi Vida, Kelly Marie en Feels Like I'm in Love en nu eerst de Rolling Stones en Emotional Rescue.

hitparadeplaat werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros. En wat er hier van overgebleven is, is de Europaradeplaat. Die kiezen we dagelijks. En dat komt uit een van de Europese landen. Vandaag is dat de Duitse popgroep Boney M. Met hun 16e single I See a Boat on the River. Die goed was voor een 7e plaats. Het nummer werd geschreven door Gilla, een andere Frank-Varian artiest. De band maakte 8 albums en 55 singles tussen 1975 en 2009.

In het tweede triootje van drie non-stop hebben we Diana Ross gestrikt met de nummer 2 hit Upside Down. Godmother of Soul, Patti LaBelle uit Philadelphia. En de nummer 6 hit Release. En nu eerst zanger, componist en producer Dan Hartman uit Connecticut. In het disco-tijdperk scoorde hij 2 solo hits, Instant Replay en Relight My Fire, een duet.

Zometeen hoor je de alarmschijven en 12e notering van de Romantics uit Detroit met That's What I Like About You. Voorafgegaan door stadsgenoten de Detroit Spinners, die ook wel Motown Spinners werden genoemd, met Working My Way Back to You, Babe, die hier in Nederland de tweede plaats haalden. Andere grote hits waren Then Came You, Games People Play, The Rubber Band Man en Cupid.

In het derde triootje oud en een beetje non-stop fout staan gepland. Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. De Haagse band Earth and Fire in Weekends. En nu eerst Olivia Newton-John en Elo met...

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

De afsluitende instrumentaal is gemaakt door de beste Braziliaanse pianisten Hammond Topper, Walter Wonderly en The Beach Samba uit 1966. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day, Europe's number one.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties, maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het nummer is de eerste single van het album Famous Last Words en werd geschreven door Roger Hodgson. Het werd een wereldwijde hit met een nummer 1 positie in Frankrijk, maar in Nederland niet hoger dan de 6e plaats. It's Raining Again van Supertramp.

waar je zich bevindt. Onderweg, thuis of in de auto. Je luistert naar Radio Seabreeze. En dankjewel, Wiebe Christ, voor het afgelopen uur Binnen Zonder Kloppen. En in Bart, Middle Breeze. Muziek van onder andere Roxy Music. Michael Bublé komt langs. Maar ook Lois Lane. En nog veel meer natuurlijk. Maar eerst die gouden ouwe van de Wishstars samen met Diana Ross en Michael Jackson. Dit is Ease On Down The Road.

Een Nederlandstalige in Middagbreeze. Straks in het tweede gedeelte van dit uur nog een Nederlandstalige. En dit is een mooie romantische plaat van Yves Berensen. Dit is Voor Altijd.

Believe in Miracles van de Jackson Sisters. Die verscheen in 1973. En is een heerlijke mix van soul, funk en een vleugje disco. De Amerikaanse zussenformatie kreeg destijds geen grote hitnotering. Maar het nummer groeide later uit tot een geliefde plaat onder soul- en DJ-liefhebbers. De tekst draait om geloof in liefde en het idee dat er ondanks alles iets moois kan gebeuren. Een energieke en zonnige soulklassieker die door de jaren heen steeds meer waardering heeft gekregen. In Bart Smith Breeze, de Jackson Sisters en I Believe in Miracles.

0: luister altijd.
1: Ze doen het allebei weer. De AM-zenders 1098 en de 1395. En natuurlijk de stream live.radiosibris.nl.

Dit is Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Zeebreeze. Het Janet Jackson niveau met What Have You Done For Me Lately. En daarvoor die hele mooie van Michael Bublé. And It's a Beautiful Day.

tweede Nederlandstalige hit is een plaat van twee mannen die al een tijdje niet meer samen zingen. Dit is Nick en Simon en het nummer Rosanne.

bij jou thuis of hier in de studio. Islands in the Stream van Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Die verscheen in 1983 en werd een grote internationale hit. Het nummer was geschreven door de Bee Gees en oorspronkelijk bedoeld voor Marvin Gaye. Maar kreeg uiteindelijk zijn bekende vorm als duet. Een warme en tijdloze country popklassieker waarin de stemmen van Parton en Rogers prachtig samenkomen. In Bud's Middle Breeze, Dolly Parton samen met Kenny Rogers en Island in the Stream.

4 van het nummer Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Het nummer oorspronkelijk natuurlijk uit 1976. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Kenny Loggins, het nummer Footloose. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer net even na 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Ook mogen er straks weer Hongaarse studenten en onderzoekers meedoen aan Europese uitwisselingsprogramma's. Volgens commissievoorzitter von der Leyen werpen de hervormingen in Hongarije hun vruchten af. Maar de andere EU-lidstaten moeten nog wel definitief met het besluit instemmen. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Met die vrije van de Doobie Brothers Long Train Running begonnen wij deze woensdagaflevering van mijn muziekboutique. De week is weer door het midden. Ja. En we danken Bart eventjes voor het afgelopen uur hier bij het station voor zijn programma. En ik heb er zin in. Ik heb een mooi stapeltje platen meegenomen zoals deze van Patti LaBelle.

maakte voor het eerst kennis met haar met Tresselsa Labelle. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dat was een hit in pakweg halverwege de jaren 70. Daarna werd het een aantal soloplaten, waar onder andere deze dus. Betty Labelle was dat. Dit is Joe Cocker, een van zijn klassiekers.

Ja, blijf verbazingwekkend dat hij met dat schorre stemgeluid zo ontzettend veel succes heeft geboekt. Joe Cocker en Delta Lady. En het is vandaag de 23e september van het jaar 2026. En dat betekent... inderdaad, de zomer is voorbij.

Welkom in de herfst van het jaar 2026. Dat is Springfield, de summer is over en dit nummer. Het ontzettend beroemd door dit.

0: tonight. De intro werd gebruikt voor een aantal hele mooie Veronica jingles. En komende zaterdagmiddag tussen 4 en 6 hoor je in Zeeklassiekers en andere pareltjes het verhaal van Ad Bouwman. Hoe die mooie jingles destijds tot stand zijn gekomen. Zaterdagmiddag van 4 tot 6.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: En dat doen we allemaal in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Goed, we gaan naar de galerij, de Hollands glorie. Een nummer van Van Dijkhout. Eén nacht, eeuwigheid. En wat daar allemaal in gebeurt, je wil het niet weten.

Weet je wel, halverwege de jaren 80 mochten opeens lokale omroepen op proef beginnen. En dat hadden we ook in de gemeente Oosterhout. En in die proefweek 1985 ergens hebben we dit nummer zo ontzettend vaak gedraaid. Tears for Fears. En Everybody Rules the World. Dus elke keer als dat nummer weer horen, zie ik mezelf weer zitten in de studio die helemaal beplakt was met eierdozen. Ja. Ik heb weer wat moois voor je meegenomen. Uit Frankrijk dit keer.

een van mijn favoriete nummers van Charles Aznavour. Hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt, maar in dit muzieknummer zit gewoon een lekkere tempo. Désormais, dat was de titel. Daarmee zaten we aan het eind van de jaren 60. En we gaan naar 1975 met Roger Whittaker. Dit is River Lady. The day.

0: Wat ik me van hem herinner is dat hij was altijd keurig gekapt. Had altijd een heel mooi getrimd baardje. En naar mijn gevoel was hij bijna elke week wel in een of ander televisieprogramma op Nederland te zien. Nederland 1 of Nederland 2 hadden in die tijd nog. Roger Whittaker was dat, een river lady.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Veel

Bobby Fuller, en daarmee zaten we weer eventjes in de jaren 60 met Love Has Made a Fool of You. We gaan naar de jaren 80. Maar een titel die ons eeuwen mee terugneemt. Wie was het ook alweer? Juist, Shakespeare. To be or not to be. Het wordt gezongen door B.E. Robertson. Hier is die.

0: Hij had in die jaren een paar hitjes en daarna was hij weer helemaal van het podium vertrokken. B.J. Robinson en To Be or Not To Be.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Ik weet niet of ze het nodig heeft hoor, maar het is gewoon een mooie nieuwe single van Miley Cyrus. Let's Get Married.

De nieuwste van Miley Cyrus van haar 10e studioalbum. Het album kwam eind vorige week uit. Het heet Boss Persuades. En dit is de single van dat album Let's Get Married. En we gaan het een duwtje in de goede richting.

Hollands Glory van de lang geleden, de Golden Earring met Dead Day. We blijven even in Nederland. Met destijds de opvolger van True Love, That's a Wonder. Dit is de Sandy Coast en Just a Friend.

0: weet nog wel dat toen dit nummer uitkwam, dat ik vond dat het wel heel erg op True Love, That's a Wonder leek. En dat heb ik eigenlijk nog steeds als ik het hoor. Maar oké, okay. Just a Friend, dat was de Sandy Coast. En ja, daar gaan we weer.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Even een beetje een gevoelige noot in het programma op deze woensdagmiddag. De eerste dag van de herfst, de zomer ligt achter ons. Maar in Frankrijk zien we daar nog niet zoveel van. Het is hier nog steeds erg warm. Een graad of 31 is het op dit moment. Goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de galerij de Hollands Glorie. Irene Hin, blijft een mooi nummer. Blijf nog even.

Cliff Richard. Wired for Sound. En daarmee kwam aan het einde van deze aflevering van mijn muziekboutique. Erik Verbouw neemt het zometeen over op deze woensdagmiddag. En dat was hem. De eerste aflevering in de herfst van het jaar 2026. En ach, it's a matter of time. Dan wordt het vanzelf weer lente. De zomer, dat hoeft voor mij even niet. Veel te warm geweest. Tot besluit, deze fraaie van Gare du Nord. Wat mij betreft, tot morgen. En nog een fijne woensdag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Enexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Forever, times are changing uit ons basisjaar. Ik heb het over Direct. Hey, hallo en wees weer. Er is eens een keertje welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Boval voor vandaag. Ja, we gaan er weer twee uurtjes goed tegenaan. We gaan weer eens kijken wat er allemaal gebeurd is in de komende jaar dat we met je gaan behandelen deze komende twee uur. We gaan niet zo ver terug in de tijden, doen we anders wel, maar nou weer even niet, zo gezegd. We gaan terug naar een jaar dat, even kijken, dat er water is gevonden. Dat, ja, dat is zeer bijzonder. We gaan ook nog terug naar het jaar dat de Space Shuttle iets heeft ontdekt. We gaan kijken naar België, Rusland. We hebben nog wat verdragen die we moeten afwerken. Thailand gaan we kijken. En we hebben het ook nog eventjes over sneeuw. Dus, ook waren er weer hits dit jaar te bewonderen. En laten we even kijken naar de non-commerciële lijst. Dus de commerciële lijst. Ja, moet ik goed zeggen. Sexy Bitch van David Guetta featuring Akon stond daar op nummer 10 dit jaar. Merkel van Ilse de Lange op nummer 9 en 8 was voor Mia Razoutou. Oftewel Damaroe samen met Jan Smit, Het Tuintje in Mijn Hart. Just Dance van Lady Gaga featuring Colby Colleen. Die staat op nummer 7 en 6 was voor Dance With Somebody, Manu Chao. Dan Milo, IO Technology op nummer 5 en Begin van Matt Con op nummer 4. 3 was dit jaar voor David Guetta featuring Kelly Rowland en When Love Takes Over. En Cressip met Sweet Goodbye stond daar op nummer 2. Dan op nummer 1, de Black Eyed Peas en I've Got a Feeling. En dat is allemaal niet zo lang geleden. Ik heb het over 2009. Ja. En ook deze plaat komt daaruit. Michael Dublé en Haven't Met You Yet. Als je eventjes een mailtje stuurt met een foto erbij. Nou ja, dan heb ik je nog niet echt helemaal ontmoet, maar een soort van, zo gezegd.

pak. Drie hele leuke dames zet hij bij elkaar. We zinden er wat liedjes bij en het wordt vanzelf een hit. Nou, dat gebeurde met Love. En diezelfde tijd was ook deze groep actief. Ik heb het over Babe en I'm a rock machine. Alleen deze groep, daar ging het net iets minder mee. 2009, de NASA maakt bekend 90 liter water in vaste vorm te hebben gevonden op de maan toen, ja. En dit zijn de 3 Degrees en Get Your Love Back, een zeer

tweede single van het album Forbidden or Worst. Een waardige opvolger van Anouk's nummer 1. En dan nu de andere nummer 1. Ik heb het over de heer Elvis Presley. En dat is de titel ook nog gelijk, zeg jongen. Adam told Eve, listen here to me. Don't you let me catch you.

With Me, Love is Holy. Oftewel Kim Wilde. Een echte familieproduct, mag ik wel zeggen. Kim Wilde, pa Wilde en de broer, die deden het altijd en helemaal samen, dit soort plaatjes. En dit kwam uit 1992 trouwens. En Love is Holy. En dit zijn de Dolly Dots trouwens.

Duffy. Ze heeft van die hele mooie plaatjes gemaakt. Een hele aparte mooie stem vind ik. En dit was de Stepping Stone. Uit ons basisjaar 2009. Ja. Dus even kijken wat er in dat jaar allemaal gebeurd is in 2009. Belgische premier Herman Van Rompuy. Hij wordt door de leiders van de EU-lidstaten in Brussel verkozen tot de eerste voorzitter van de Europese Raad, zo moet ik zeggen. En dan het Junior Eurovisie Songfestival in 2009. Die wordt gehouden in de Oekraïne. En het wordt gewonnen door de Nederlander Ralf Makkenbach met zijn nummer Klik Klak. Hij kreeg 121 punten in 2009. Dan in Rusland kost een aanslag op een hoge snelheidstrein 26 mensen het leven. De aanslag die wordt opgeëist door de Calcasus Emiraten. Ja, volgens mij bestaat die niet, maar willen ze die waarschijnlijk in Rusland toch wel oprichten. En dan Rwanda sluit zich aan bij het gemene best van naties. Het wordt het 54ste lid van deze federatie.

172. Voor degene die het nou afvragen van wie en wanneer komt dit vandaan. De Hollies en The Man Without a Heart. En het bewijst maar weer dat er in de 70 jaren toch ook hele mooie nummers zijn gemaakt. Hè? En dan allemaal zonder synthesizer, computers en al die andere dingen die we tegenwoordig nodig hebben om een liedje te maken, zou je zeggen. Als je tegenwoordig toch die studio's ziet wat er allemaal in staat.

Daniel Benningfield en Wrap My Words Around You. Je luistert nog steeds naar de bouwval. We zijn er bij je nog na ietsje meer als een uur. We hebben straks nog een helemaal plaatje van K3 uit ons basisjaar 2009. We hebben nog Michael Jackson, die komt ook uit datzelfde jaar 2009. We kijken nog eventjes terug in de tijd met Jurgen Marcus en Softcell komt ook nog langs. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. En straks in het tweede gedeelte, in het tweede uur van de bouwval voor vandaag, hebben we nog veel mooie leuke plaatjes voor je. Bijvoorbeeld, wacht even, James Morrison komt langs. En Softcell, maar dat had ik al verteld. Nu eerst, uit 1988, is dit Jets en Rocket to You. Wees welkom en blijf erbij. Nog meer als een uur met dit soort hele leuke plaatjes.

Dat is een hele kei leuke taal, moet ik zeggen hoor. K3, ik ben een beetje de tel kwijt bij de derde wisseling van de dames. Maar dit was uit 2009. En dat waren nog de originele drie dames. Ken ik ze nog uit mijn hoofd? Wat was het ook weer? Christel, Karin en Kathleen. Ik ken ze nog uit mijn hoofd ook nog. Hey, ik zie je straks weer terug. Tweede gedeelte van de BV, oftewel de bouwval voor vandaag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht, alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige NVIDIA-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

niet echt een hele grote hit geweest in ons basisjaar 2009. Maar het is wel een hit geweest. Ja. Dan zou je zeggen, hè, komt toch uit ergens begin 80e jaar? Ja, klopt. Alleen nog in, ik weet, in 2009, 2014 volgens mij ook nog een keer, is het nog een keer uitgekomen en kwam het weer in de hitparades, deze van Michael Jackson. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van vandaag van de bouwval voor je. En we hebben straks nog een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar 2009. Ik zie hier sowieso al staan Mika Kesha, zie ik staan. James Morris zie ik staan. En Carolina Liar, die komt straks ook nog langs. De Pointer Sisters trouwens ook. Maar eerst nog gaan we eens even kijken naar die lijsten der lijsten, zo gezegd. We hebben nu de commerciële hebben we vorige uur gehad. Laten we eens kijken naar de non-commerciële. Dat betekent dus de publieke lijst. De top 100 pakken we daarbij. En dan kijken we even naar de top 10 van het lijstje. Op nummer 10 staat daar David Guetta featuring Kelly Rowland en When Love Takes Over. 9 was voor Peter Fox en House am Zee. Diggy Dix featuring even daarover op nummer 8 met Slaap Lekker. En Ilse de Lange met Miracles stond daar op nummer 7. Ik ga een beetje te snel. 6 dan Pokerface Lady Gaga en 5 Miro Sotu. Oftewel Damaru featuring Jan Smit en Het Tuintje in Mijn Hart. 4 was in deze non-commerciële lijst voor Beggin Malcolm. En dan op nummer 3. De Black Eyed Peas en I Got a Feeling. In de andere lijst stonden ze al op nummer 1, zeg. En dan slik daar eventjes tussen in deze lijst. Op nummer 2 Adele en Make You Feel My Love. Ja. En op nummer 1 in deze lijst, in deze non-commerciële lijst, is het Cresip en Sweet Goodbyes. Dat waren ze zo'n beetje in de non-commerciële lijst, dus de publieke lijst. En nu dus wel die Jurgen Marcus.

onze basisjaar. De heren en dame van Cobra Starship in Nederland hebben de vier heren en die ene dame dus nog niet voor deze plaat echt voet aan de grond weten te krijgen. Maar met deze plaat lukte het toch wel een beetje. Al ligt het misschien ook wel aan dat Leighton Meesters meezong. En die zou je misschien kunnen kennen uit de serie Gossip Girl. Want daar speelt hij namelijk Blair, zo zeggen.

geweest. Rond de eeuwwisseling waren ze wereldberoemd in Engeland. En één of twee van die plaatjes die zijn toen overgewaaid naar het vasteland. En dit was er dan één van C'est la vie uit 1998. Bewitched. En dit is Donna Summer.

die ze maakt. Ready to party, oftewel. Ja, moet ik zeggen. Klinkt hem. Ik ga het toch gewoon zeggen. Zelf omschrijft ze haar muziek als God die klaarkomt. Ja, niks. Even snel gezegd, snel weer vergeten, maar oké. Nou, ik vind het toch wel iets anders. Ik vind het wel een leuk deuntje, maar toch, die beschrijving, dat vind ik een beetje iets pietziet te verder gaan. 2009, het verdrag van Lissabon, dat treedt in werking. En na een verblijf van ruim 6 maanden in de ruimte keert Frank de Winne weer terug op aarde. En dat allemaal in 2009.

zondag te zetten. Ja. James Morrison en Never Ever Hurts Like You. Uit ons basisjaar 2009. Oftewel, ik wou eigenlijk zeggen, laten we ook eens even gaan kijken van wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 2009. Ja. Bij een brand in een nachtclub in de Russische stad Perm als gevolg van vuurwerk vallen zo'n ruim 150 doden in 2009. Na een week van staken en onrust in Halababad, dat is ergens in India, besluit de Indische regering tot de stichting van de nieuwe deelstaat Talinga. Dan de Thalys, die gaat rijden en wel op het tracé van de hoge snelheidslijn Schiphol-Antwerpen, zogezegd. En enkele dagen sneeuwval in december van 2009 ontregelt zo'n beetje het hele verkeer in Europa. Ja, dat heb je tegenwoordig. Hè? Dan internationaal klimaattop in Kopenhagen in 2009. Die wordt afgesloten met een zeer omstreden akkoord wat er toen getekend werd door alle landen die daar aanwezig waren. Northwest Airlines vlucht 253, een passagiersvlucht van Amsterdam naar Detroit. Die wordt het doelwit van een aanslag, maar de aanslag wordt verijdeld omdat een Nederlandse passagier over de stoel heen klimt en de bedreiger, de aanslagpleger, in bedwang hield. En dan de sluiting van de kerncentrale Iligani in Litouwen. Dat was ook eind 2009 het geval. En nog een laatste feitje. In 2009 komt er een heel zwaar rood kwaad vogeltje op de markt. Ik heb het over de Angry Bird. Het spelletje dat verschijnt in 2009.

met zien. Waar zijn ze aan het zoeken? Of waarvoor zijn ze aan het zoeken? Carolina Liar en Show Me What I'm Looking For. En tot zover zeg ik. Tot vandaag is het tot zover en niet verder. Ja, zo moet ik het zeggen. Ik zie je de volgende keer weer terug met weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. Weer een nieuw jaar in de geschiedenis die we dan centraal voor je stellen. En weer heel een hoop leuke nieuwe muziekjes. Dit zijn de Pointer Sisters. Automatic dadelijk nog even Katy Perry. Misschien nog wel Taylor Swift en zo. We gaan dus het rijtje af met een aantal hele leuke dames. Maar eerst deze uit 1984 alweer zeg. Jongen, dit is Automatic. Hey.

0: nieuws van 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: teksten. Vooral in de stijl van de folkwalk. En zijn naam is Steve Farmer, dat is de 81. Schoolgirl.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.

weer vandaag. Waar ook, op deze avond. Och ja, het is altijd wel een lekker plekje te vinden natuurlijk. Dat weet ik wel, maar goed. Muziek is zo tijdloos, lieve vrienden. CCR, Queen's Clearwater Revival. Who's Stop Doing? Zometeen in de show, de middel of de road show. Voltooid verleden tijd, een fijne, achter de keukengordijn. Allereerst, de Bengals komen terug uit 86. Dit is de Manning Monday.

0: je dacht al, zeg Manic Monday, de Bengals.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ze zijn er geboren, ze komen er vandaan, de Nederlandse Achterhoek. En het Westen, dat is helemaal niks voor ons, deze heren. Hier is de allereerste van...
2: Dit is de middel van de road show.
3: Hij is wist

kan die wel weer hoor. 85 was het voor het gelegenheidsduo. Bailey, Philip, ja natuurlijk van Earth and Fire en van Genesis. Phil Collins, die toen al met zijn solo carrière bezig was. Machtig mooi nummer. Ja, natuurlijk. Heerlijke nummertjes. Oh, lekkere nummertjes vandaag, jongens. Oh, wat zijn ze fijn. Easy Love. Met daarvoor nogmaal, toen nog een amateurband in 1975. Die bij Peter Koelewijn aanklopte van mogen we een plaatje maken? En Peter die zei vervolgens, dacht, nee jongens, zing dan maar gewoon Nederlands in plaats van dialect. Maar dat trapte de heren niks. Daar zijn ze.

0: Signal Night Away, begin jaren 80, weet ik, hè?
1: Leuk, joh. Leuk, man.
0: Daarvoor de Moody Blues. Juist, je hebt ze herkend met een van hun gouden oudjes. Eindelijk onder contract, dank je, Elvis.

0: de cryptische teksten vind ik bluff, hè. Maar ja, ze doen het altijd lekker, hè. Vooral aan de Zeeuwse kust natuurlijk.
1: Natuurlijk, hoor.
0: En zo af en toe een uitstapje naar Spanje. Heerlijk, die Middellandse Zee. Le Méditerranée, jawel. Samen met de Candy Crows. Hoor die ze met Holidays mee, vrienden. Och, een holiday, die mag wel. Hoe lang? Nou ja, goed. Ik vind 3 weken eigenlijk een beetje te kort. Vind je? Ja. Dat tegenovergesteld, we hebben nog een keer herfstvakantie, we hebben kerstvakantie, we hebben voorjaarsvakantie, meivakantie en wat hebben we toch slecht? Of in het onderwijs hebben we het bijzonder slecht. Maar ja, dan even terzijde. Zo meteen. Een oudje, een Engelsvlieg, nieuws, ken je nog? Oeh, I say. Zit eraan te komen van begin jaren 80. Maar allereerst uit 1977, Santa Esmeralda en Leroy Gomez.

Blues was een disco en funkband uit Tilburg. Drummer Gerben Oppermans en toetsenist Henny van Helvoort. Die kenden elkaar in de top 40 circuit. Ze richten samen nieuws op en spelen regelmatig in Brabant in wisselende bezettingen. Met soms 5 muzikanten aangevuld met 3 zangeressen. Als disco populair wordt, stapt nieuws over op de genre en met succes. De groep breekt door na een optreden in 1980 in het voorprogramma van de Dolly Dots in de Tilburgse discotheek Talk of the Town. De single

Teunissen. Onze grote vraag. De vraag die ons bezighoudt. Wie was dan wel de drummer? Pussycat was van de wereld in 1975.

George and Rue als Wham. John Guns, Go For It. Nou, in de eerste uitgave werd dat helemaal dit, hè? Tweede keer uitgebracht, toen natuurlijk wel. Ja. En de geschiedenis kennen we zo langzaam zeker van deze heren. Voel. Maar voor zover ik weet, is de show voor wat dit betreft eventjes uit. Ja, inderdaad. Olifant met die lange snuit. Ik duik nog even lekker de koelkast in, want ik heb weinig gegeten vandaag. En ik wens jou nog een hele fijne voortzetting. Dit is Rolls Royce.

0: met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel. Maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: iClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Huurvoordelig bij de Tromp Garage in Den Haag. 600 auto's zonder chauffeur. Bij de Tromp Garage huren, veilig sturen.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen wij eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verlieslijdende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: In 1979 vanaf de Magdalena op zee neemt Wim de Groot je nu

0: The Doors. Break on through. Die openen deze 124e woensdag editie van Rockwave Vrienden. Fijn dat je er weer bij bent. En als je net aan tafel gaat, een heel eetsmakelijk.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

We schrijven 1971, vrienden. John Lennon zong het toen al, Power to the People. Nog immer actueel als je het mij vraagt, als je naar de huidige politieke stand van zaken, niet alleen in Nederland, maar ook in de hele wereld kijkt. Want daar kunnen we best wel een beetje meer van gebruiken. Dat mensen wat meer te zeggen hebben en die politici wat beter luisteren naar de mensen. Dit is de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper.

0: zijn 13 minuten over 6. We zijn alweer toe aan de Nederlandstalige vrienden, want je weet het, twee keer per uur een Nederlandstalige.
1: Vanaf onze antennes op het dak van het Aquaverium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze nostalgie af voor jou.

spring over je schaduw heen. Stap in het licht. De Nederlandstalige van Dikhout. Zaagt met planken, zou ik zo zeggen. Maar het is wel een heerlijk nummer om naar te luisteren. Echt waar. Billy Joel, die ligt nu weer voor je klaar. It's still rock and roll to me.

dat is nou net het leuke. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. It's still rock and roll to me. En dat is waar het om draait hier in Rockwave. Maar dat wist je natuurlijk al heel erg lang. Wat dacht je van de Doobie Brothers en Rocking Down the Highway?

0: Rockin' Down the Highway. Je zou gewoon alweer zin hebben om op stap te gaan in de mobiele studio te samen met mijn vrouw. Maar dat gaat nog even een paar weekjes wachten worden. En dan gaan we toch wel weer Rockin' Down the Highway. Heerlijke zulke muziek, lang niet meer gehoord.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Moelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: The Loving Awareness Band, It's All a Movie. En daarvoor de Big Brother and the Holding Company. Moet je even denken, wat draaide ik ook alweer? Jawel, want in die band zat ook Janis Joplin. En daarvan speelden we natuurlijk Piece of My Heart. 6:01, vrienden. Fijn dat je er nog steeds bij bent, hoor.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze 1395 AM.

Een van de allermooiste van Bob Dylan, vrienden. Althans, dat is mijn mening. Like a Rolling Stone. Over Rolling Stones gesproken, die komen later in het programma ook nog een keertje voorbij. Dus als je daarvan houdt, moet je nog eventjes wachten.

0: Radio Klem op 1395 AM.
1: Your love is fading. I feel it fade.

16 minuten voor 7 betekent dat we weer toe zijn aan de volgende Nederlandstalige. En die is dit keer afkomstig van Frank Boeien en Pascal Jacobsen. We kennen ze nog wel. Dit nummer heet Geen Gevaar.

Als Nederlandstalige, de tweede Nederlandstalige natuurlijk in Tuur. Altijd zo rond 6:15 en 7:15. Was dit natuurlijk geen gevaar van Frank Bouillet tezamen met Pascal Jacobsen. Wil je ook een Nederlandstalige aanvragen of een ander plaatje? Dat mag natuurlijk ook. Doe dat dan eventjes via mijn Facebook. Dat is de kortste route en ook de zekerste route. Facebook Wim de Groot, Regio Almere. Komt het helemaal goed.

0: De Rolling Stones met Emotional Rescue. Nou, dat heb je wel nodig na dit uur. En dit zijn trouwens ook de Stones. Maar dan als de eindtune van programma, vrienden. Want de deuren zijn weer dichtgeslagen. Je hebt het alweer gehoord. Het is alweer voorbij, dit mooie uurtje muziek. Maar niet getreurd, morgen is er nog een zender in Woelig Water. En vrijdag is er weer een andere Rockwave. Namelijk de vrijdageditie van Rockwave.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

hier weer zie Frank en Mirella lief verloofd vertrouwd uit 1973. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 70ers om 7. Dat betekent weer alleen maar lekkere plaatjes uit dat decennia.

Ja, je kan er eigenlijk gewoon niet omheen als je een beetje je plaatjes uit de 70 jaren gaat draaien. Dat deze een keertje langskomt. Vader Abraham en het Smurvelied. Jawel, die single kwam voor op nummer 1 in de top 40. En de nationale hitparade, dat bleef het steken op nummer 17 in beide hitlijsten. Nou ja, hey, het was de 1977 de best verkochte single van Nederland. En een geschatte verkoop tussen de 400.000. Ja. Tot 450.000 exemplaren van alleen maar dat smurvelied van Vader Abraham. Ook een succesvolle hit was dit van Pieter Frampton.

sorry. Ik kan wel meegaan laaien, maar dat ga ik dus niet voor je doen. Ik heb het over Vicky Leandros. Het kwam in maart 1977 hier in de Nederlandse top 40 terecht. Auf dem Mond, daar bloeien geinen rozen. En daarvoor was het de enige echte James Brown met zijn Sex Machine hier op de radio. Wees welkom, je luistert naar de 70ers om 7. Dat betekent dat we gewoon lekkere 70er jaren plaatjes gaan draaien. Onder andere deze. We pakken gewoon de lange versie uit 1977 van Al Stewart. Dit is de Year of the Cat. Het is afkomstig van zijn album Year of the Cat uit 1976. In juni van dat jaar werd de single eerst uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. En op 30 november 1976 volgde de rest van Europa. Even kijken. In Nederland deed de plaat, was de plaat op maandag 7 februari 1977 de 59ste Avro Radio en Televisietip. En de plaat bereikte de 6e positie in wel de nationale hitparade als de Nederlandse top 40. In de toen bekende Europarade, die ook uit werd gezonden toen, daar bereikte het de 9e plaats. Het is The Year of the Cat, oftewel gewoon Al Stewart.

ik kan zeggen zo, bij Rod Stewart en They Think I'm Sexy uit 1978. Hey, het zit er weer op voor vandaag, voor de 70 is rond 7. Dat betekent dat ik zeg dat ik de volgende week weer terug ben met weer precies dezelfde lekkere plaatjes. Hey, doei!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het dorp Herwijnen in de Betuwe kan Defensie doorgaan met het bouwen van een militair radarstation. De bezwaren die de gemeente en omwonenden hadden zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Defensie heeft volgens de RVS genoeg onderbouwd waarom de keuze op Herwijnen is gevallen. Er is ook geen risico voor de volksgezondheid. De Amerikaanse president Trump bezuinigt steeds meer op de wetenschap en daarom slaan de EU en Canada de handen ineen om belangrijke oceaanmetingen veilig te stellen. Tijdens de algemene vergadering in New York hebben de EU en Canada de samenwerking bekendgemaakt en andere landen opgeroepen ook bij te dragen. De EU zelf trekt 100 miljoen euro uit en Canada 82 miljoen. Ondertussen hebben 30 landen, waaronder Nederland, zich bij het initiatief aangesloten. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
0: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
8: Had je bedoeld?

Het was als grap bedoeld. En het was volgens mij een B-kantje, maar het werd de A-kant. Kyle Douglas. En Kung Fu Fighting uit de jaren 70. En ik neem aan dat hij in de studio toch even geoefend heeft voordat hij een steen doormidden ja, klapte. Goed, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Avonddienst hier op Seabreeze. En ik mag het weer doen tot 10 uur met natuurlijk weer de welbekende onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld de toekomst van toen. Die gaat deze keer naar de Broads en Sing Sing Sing uit 1983. En misschien kan je dat nog wel uit de jaren 30. Ja, we gaan ver terug in de tijd. En wat heb ik nog meer? Natuurlijk die British Invasion of de Britse invasie. Een plaat uit de jaren 60. Ja, uit Engeland natuurlijk wel te verstaan. En in een tweede uur hebben wij een uitgebreid weerbericht. Wij hebben de tv-tune. En natuurlijk het origineel van de toekomst van toen. Maar zover zijn we nog niet. We gaan eerst luisteren naar Bobby McFerrin en Don't Worry Be Happy uit 1988. En daarna de Talkers uit de jaren 60 met The Lion Sleeps Tonight.

0: I'm not worried. I'm happy.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe.

0: ik zie ze helemaal verkleed hoor, in die tijd. De tokens. En de leeuw die slaapt s'nachts. Nou, denk het niet. The Lion Sleep Tonight is uit 1961. En daarvoor Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. En dan nu zijn we toe aan die toekomst van toen. En deze keer heb ik gekozen voor The Broads uit 1983 met Sing Sing Sing. Nou, dat gaan ze ook zo dadelijk doen. En natuurlijk in de tweede uur hoor je het origineel. En daarachter Baccarat en The Devil Sent You to Laredo. Ja, die is niet zo ontzettend bekend van hun. Maar toch wel een lekker nummer, dacht ik zo. En daarna gaan we verder kijken wat we aan muziek gaan draaien.
1: De toekomst van toen.

0: had net zo goed ingezongen kunnen worden, de Love, toch? Dan hadden ze er een dame meer bij. Want deze zijn maar met z'n tweeën. Baccara en The Devil Sends You To. To wie? To Laredo. Oh, die. En daarvoor hoorde je de toekomst van toen en The Broads. Was dat een sing, sing, sing uit 1983. En je weet het, straks het origineel. Nu onderweg, corona. Nee, niet The Summer Is Magic, want die is afgelopen. Ja, vandaag is de herfst begonnen. Corona dus en The Rhythm of the Night. En daarna de Charles Peter Band. En Moment by Moment uit 1982. Zeer gevoelig.
1: Radio Sea Breeze 1098 en 1395.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: tegen de grens aan. Ja. Daar is iemand uit Rusland ook mee bezig. Hè? Over de grens. Gaan we eens eventjes heen treiteren. Goed, Al Stewart was dat in On The Border. En daarvoor de Charles Peter Band. En Moment by Moment uit 1982. Dan nu is het tijd voor die British Invasion. Of de Britse invasie. Het is maar hoe je het zegt. En deze keer gaan we naar de Tremblers. Dat is een Britse groep die vooral succes had in de jaren 60 natuurlijk. En ze waren oorspronkelijk de begeleidingsband van Brian Poole. Als Brian en Poole en de Tremblers hadden zij in Engeland vanaf 1961 een reeks hits. Waarvan Do You Love Me uit 1963 al daar de eerste plaats van de hitparade bereikte. Toen het niet meer boterde tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman, gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Brian Poole verdween al snel in de anonimiteit, die was weer ver te zoeken. En de Tremblers waren echter regelmatig in de nationale hitparades te vinden. Ook met deze Hello World, dus de Tremblers. En daarna gaan we naar de jaren 90, een heel ander genre. Heavy D and the Boys en Now That We Found Love. Ik wel.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: Heavy D and the Boys. En... uit 1991. Ja, en dat was natuurlijk een cover van een heel ander liedje. Ja, en dat liedje, dat zul je vast thuis wel kennen. Trouwens, dat is wel het voordeel. Als je nou programma's gemist hebt, kun je dat op onze website terugvinden. Dus als je een programma gemist hebt en je hebt natuurlijk misschien vanavond een feestje of een verjaardag, kun je ons altijd wel weer terugvinden voor wat betreft het programma. Even terugluisteren dus. En dan nu, onderweg America en The Woman Tonight uit 1975. En daarna een mooie van Supertramp. Ja, ik sta niet buiten, dus ik weet niet of het regent. Maar ja, het kan op sommige plaatsen natuurlijk in Nederland regenen. Maar dat straks in het uitgebreide weerbericht in het tweede gedeelte.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en

overzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang, en daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.

ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: ziel. Nog 36 versen in één blauw kruidenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met islamisch

0: liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Toei hoe suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier.
2: Het is wel een handig liedje als je hard moet lopen.
0: Trojka adelaar.
1: Trojka hier,
2: gaat steeds harder lopen.
0: Is hier ook een abattoir?
2: Nee, is hij niet.
0: Bas, gitaar en klapsigaar.
2: Ja, hoe die aan die tekst komt, ik vind het altijd wel weer een prachtig lied.
0: Leef onze goede tsaar.
2: Een beetje sarcastisch ook, maar ja, hij valt er zelf van af van die slee. Mooi verhaal. Dr. Anders Beverstad in de Dodenrit uit 1974. En dan nu ga ik heel even tussenuit voor het nieuws van 9 uur. En dan ben ik graag zo dadelijk weer bij je terug bij het tweede gedeelte avonddienst. Ik laat je achter met Elton John en Song for God.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse op Heusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntjepleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
7: Had je bedouwd?

nou toepasselijke kan doen. Dat is echt een plaat voor september. Je hebt al van die seizoensplaten, zoals bijvoorbeeld straks Geert Cox en Het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, die ga je niet in de winter draaien, hè? Mwah, mwah, to zaakjes, zeg ik bij. Welkom bij het tweede gedeelte, avonddienst. Tot 10 uur ben ik bij je met natuurlijk zo daarnet Pussycat en Wet Day in September uit 1978. En we gaan door natuurlijk met Christy McCall en A New England. Dat kun je nu al zeggen, hè, met die Brexit. En natuurlijk zometeen de toekomst van toen en die gaat naar Louis Prima. Ja, we duiken een end de tijd in. Maar daarvoor nog even Dave Di Dosi, Biggie Mike in Ditch en Last Night in Soho. Dat is altijd wel moeilijk, hè, als mensen dat uit willen spreken. Ja, en dan moet je een beetje op oefenen, hoor. Dan kun je het snel zeggen. Dave Di Dosi, Biggie Mike in Ditch. Last Night in Soho.

0: D, Dozy, Bicky, Mike en Tits en Last Night in Soho. Ja, en ga het maar eens oefenen om het snel te zeggen. David, die Dozy, Bicky, Mike en Tits. Oké, dan zijn we nu toe aan die toekomst van toen. Je hoorde daar straks The Broads en Sing Sing Sing uit 1983. Maar het is van Louis Prima. En hij was een Amerikaanse entertainer, een zanger en acteur en trompetist. Hij werd in zijn tijd beschouwd als The King of the Swing. Prima ging mee met de trends in de muziek in de tijd. En hij begon in de jaren 20 met een zevenkoppige jazzband in New Orleans-stijl. In de jaren 30 speelde Prima in een succesvol swingcombo. En in de jaren 50 had hij een show in het Sahara in Las Vegas. In de jaren 60 ging Prima verder met een pop-rock-go-go-band. En in al zijn muzikale bezigheden zag je zijn uitbundige persoonlijkheid terug. Dan nu dus Louis Prima en Sing Sing Sing uit 1900. Ja, let op, 36. Terug in de tijd.
1: De toekomst van toen.

0: Ja, Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer 2026. Hij was wel heet. En over het weer gesproken. Nou, morgen start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. En gaandeweg de dag breekt de zon door. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Nou, en dan vrijdag, onder invloed van een hoger drukgebied, wordt het een stralende zonnige dag. De zon schijnt volop op de zuidenwind, voert warmere lucht aan. En het wordt 19 tot 21 graden. En dan zaterdag vanuit het westen trekken wolkenvelden het land in. En daarbij is een spatje regen mogelijk. De zuidenwind blijft warme lucht aanvoeren en het wordt 19 tot 22 graden. En dan zondag hebben we ook nog, wordt de warmste dag van de week. Het wordt 20 tot 23 graden en daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Dus het wordt een mooi weekend. Nu onderweg Bon Jovi en It's My Life uit 2000. En daarna een maffe plaat van Benny Hill en The Fastest Milkman in the West. Ja, The Fastest. Dus hij is ontzettend snel. Terwijl die wagens toch niet zo snel gingen.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: Live. Gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?
3: You could hear the hoofbeats pound as they raced across the ground, and the clatter of the wheels as they spun round and round. And he galloped into Market Street, his badge upon his chest. His name was Ernie, and he drove.

0: bit the dust. Poor Ernie!
1: Ernie!
0: And he drove the fastest milk cart in the West. Ernie was only 52. He didn't want to die. But now he's gone to make deliveries in that milk round in the sky, where the customers are angels and ferocious dogs are banned, and a milkman's life is full of fun in that fairy dairy land. But a woman's needs are manifold, and Sue, she married Ted. But strange things happened on their wedding night as they lay in their bed. Was that the trees a-rustling, or the hinges of the gate? Or Ernie's ghostly gold tops a-rattling in their crate? They won't forget Ernie!
1: Ernie!
0: And he drove the fastest milk
2: car
0: in the West!
2: Zoef, zoef. Benny Hill was dat een Ernie, the fastest milkman in the West. En dan nu, ja, even de ogen dicht, want we gaan weer naar een, nou, een serie niet. Het is meer een grap, een gimmick. Het Hives is weer terug, hè? Ja, en dan hebben ze het over de dansende banaan. Nou, toen dacht ik van aan Bananensplit. Het is een Nederlandse televisieprogramma, uitgezonden door de Tros en de Afrotros. Dat in 1980 tot 2004 gepresenteerd werd door onder meer Ralf Inbar. En van 2009 tot nu Frans Bauer. In het programma worden met de verborgen camera gefilmde grappen vertoond. En waarbij zowel bekende als onbekende Nederlanders zijn betrokken. Je weet het wel, hè? Een eerder programma met dezelfde opzet was toen het Poets met Fred Oster, die ik vond een stijve presentator. met zijn marmotten. Een ander programma met dezelfde opzet is Wie het laatst lacht. Dat uitgezonden werd op SBS 6 en gepresenteerd werd door Wendy van Dijk. In 2025 presenteerde Bauer een serie van 6 terugblikken met de titel Het leukste van 45 jaar Bananensplit. Hierin kijkt hij samen met de slachtoffers oude fragmenten terug. Slachtoffers, ja, nou ja, sommigen waren inderdaad slachtoffers, ja. Die tune dus van Bananensplit. En die is geschreven door Francis Lai.
3: Radio Seabreeze.

0: China Crisis. And Some People I Know. En daarvoor hoorde je Vrijheid en Keep the Dreams Alive. En Vrijheid, dat was een Duitse band, ja. Zijn we uitgetrommeld, jongens? Zo, goed. Ik heb nog voor je The Fortunes. En deze tune kunnen we vast ook nog wel ergens in het geheugen. Caroline, uit 1965. En daarna Demis Roussos. En hoe heet dat ding ook alweer? Schönes Mädchen aus Arcadia. Ja, mijn Duits is niet zo goed. Moeten we toch wel eens even terug gaan halen. En ik heb er nog één voor je. Daarna Didi. En It's My Lucky Day uit 1985.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: uit Griekenland. Demis Roussos. En Sjön is Meertje uit Arcadia. Wie dat is geweest, ik heb er nooit een foto van gezien. Maar goed, oké. Okay. Helaas, ik wou er nog Didi draaien. En It's My Lucky Day uit 1985. Maar daar kom ik niet echt aan toe. Dus ik ga alvast afscheid van je nemen. Ik bedank je voor het luisteren. Veel plezier straks met de non-stop programmering hier bij Seabreeze. En ik zeg alvast ook voor straks welterusten. Ik laat je achter met Chic en Freak. Ik zeg graag tot volgende week. Woensdag ben ik er weer tussen 8 en 10 met mijn avonddienst.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel, waarin de omroepen opgaan in omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. De reden is wat Karremans betreft eenvoudig, omdat daar in het vorige kabinet een motie over is aangenomen en het wetsvoorstel is aangepast. Karremans zegt dat als de huidige Kamer besluit medewerkers uit de raad te weren, hij daarmee kan leven, maar hij ziet liever dat niemand wordt uitgesloten. Premier Rob Jetten heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. De afgelopen tijd werd het land geplaagd door verschillende grote corruptiezaken. De aanpak daarvan en het schrappen van overbodige regels zijn volgens Jetten belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU. Jetten wil Oekraïne de helpende hand bieden bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. En premier Jetten heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Eerder deze week kwam naar buiten dat de VS nog meer sancties voorbereidde, maar nu tegen het strafhof in zijn geheel. Jetten ziet het niet alleen als de taak van Nederland om zich tegen de Amerikaanse sancties te verzetten, omdat de internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Radio Seabreeze, your oldies station on 1395 and 1098 AM.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. Premier Rob Jetten heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. En premier Jetten heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: You are tuned to your better music station, 222, transmitting 24 hours a day.

0: Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel met alleen omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. En de EU is diep bezorgd over het opnieuw oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst roept op tot dringende de-escalatie en het hervatten van het vredesakkoord van 2022. De spanningen liepen vandaag verder op toen rebellen meerdere steden aanvielen en vliegvelden innamen. De Ethiopische president stelde bij de VN dat zijn land zich terughoudend opstelt, maar de EU benadrukt dat het conflict alleen via dialoog kan worden opgelost. Het weer vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Misschien begon deze avond heel gewoon. Tot een gedachte bleef hangen. Of een naam ineens terugkwam. Sommige momenten vragen om muziek die dichterbij komt. Waar gevoel en herinnering samenkomen. Welkom bij Dream Sessions.

Er zijn momenten die zich blijven herhalen van binnen. Een blik, een stem, een gevoel dat niet verdwijnt. Alsof de tijd daar even stil is blijven staan en je er zo weer middenin zit.

0: komen anders binnen als het stil wordt. Intenser, alsof ze dichterbij durven te komen. De muziek weet precies waar ze zitten en raakt ze, zonder waarschuwing.
1: Droom.
0: Alles wat je mist is echt verdwenen. Sommige verbindingen blijven bestaan op een andere manier. Onzichtbaar, maar voelbaar. Precies op dit soort momenten.

Er zit iets onder de oppervlakte dat je niet kunt benoemen. Geen woorden, geen duidelijke vorm. En toch herken je het meteen, alsof het altijd al bij je hoorde. Droomweg met The Love Songs van Dream Sessions.

Klanken lossen langzaam op in de nacht. Wat blijft, zit in wat het heeft geraakt. Sommige gevoelens blijven gewoon bestaan. Zonder begin, zonder einde. Dank voor je aandacht, dank voor het luisteren. En tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil.